zijn ben een spook. Ik oester die wonen in de muren. En ben nog weer op verloren. En achter geen me die demonen. Je deed al geen personen.